0: in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Ze ging eens solo.
1: Oude lullenplaat.
2: De single Love of the Common People flopte echter in Groot-Brittannië. Nadat in Groot-Brittannië het nummer Where If I Lay My Head op de eerste plaats was uitgekomen, kwam er een remixte versie. En die versie werd ook in Nederland een hit, namelijk nummer 1. Andere grote hits waren Comeback and Stay en Every Time You Go Away. Ook zong hij mee bij Band 8. Zijn debuutalbum No Parlé haalde de nummer 1 positie in de Nederlandse albumtop 100 en bleef 7 weken bovenaan. En is daarmee zijn meest succesvolle album in Nederland. Het album bevat enkele van zijn grootste hits. Het album From Time to Time, de single collection, is een verzamelaar uit 1991. Met daarop al zijn hits en is op 1 na zijn succesvolste album, gevolgd door The Secret of Association uit 1985. In 1991 scoorde hij nog een grote hit met het duet Senza Una Donna samen met de Italiaanse zanger Zucchero. In de jaren 90 bracht hij minder succesvolle albums uit en verdeelde hij zijn tijd over zijn gezin als enkele muziekprojecten en live optredens. Op 27 oktober 2006 verscheen zijn nieuwe cd Rock Swings. De zanger is zeer herkenbaar door zijn warme stemgeluid. We gaan terug naar 1984 en draaien van Paul Young die dit

uiteraard luister je naar de Muziekfabriek. En keer op keer probeer ik je te verrassen door middel van lekkere muziek. En natuurlijk ook niet te vergeten onze vaste items. Ja, als programmamaker mag je het niet zeggen, maar het is toch een meesterwerkje hoor. Uit 1984, Paul Young, Love After Common People. Het liedje stond 10 weken in de hitlijst en 4 weken op een eerste plaats. En Paul maakte ook deel uit van de Q-tips en Set Café. En Paul is helaas niet meer onder ons, want hij is overleden op 53-jarige leeftijd. Als gevolg van een hartaanval. We blijven nog even in de jaren 80 hangen. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Vergeet die oude lullenplaat niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. En dit zijn de Weather Girls.

0: van dit liedje van The Weather Girls. Dat was ook nog een hele speciale uitvoering.
1: De Muziekfabriek.
0: De titel is ongewijzigd. It's Raining Men.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog Courtney Rebel. Uit de jaren 70 met Make Me Smile. En we begonnen met Madonna in het rijtje van 3 met The Power of Goodbye. Nou ja, goodbye is het zeker. Want ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Waaronder die van Tonic. Met medewerking van Tarantula Man. Het liedje heet Big Fat. En vet is hij.

0: Het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Buchholz-O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

Wat een heerlijke muzikale jaren, lieve luisteraars. Waren dat, hè? De jaren 70 onder andere. The Devil's Gun, TJ and Company. We houden het niet voor mogelijk, maar ze zijn lekker terug. En ze blijven terugkomen.

Daniel Sullivan en Get Down. Gouden tijden herleven op je radio. De Poppies uit Frankrijk, we kennen ze. En ze waren er ook al heel jong bij. Luister maar, een verhaal op.

0: Net beroemd geworden. En dan al van die liefdesliedjes. Door het bakal van liefde. Of was het toch gewoon... Nou ja, goed. Het was Frankrijk, lieve mensen. 13 jaar oud en al verliefd, lijkt het wel.
1: Vanaf de keuken voorbij.
0: Nou ja, goed. En wij hebben de fijne natuurlijk. Kunnen we Harry nog een keer laten slingen?
2: Je weet wel, hè?
0: Je loog tegen mij alsof ik een kind was.
3: Dit is de Middle of the Road Show.

0: hamsterknecht, dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wassen.

Donna. De enige echte, de one and only Donna Summer hoor je. As she works hard for the money. Met daarvoor een fijne van achter de keukengordijnen. Die was het vandaag, tuurlijk. Harry Slinger en zijn drukwerk. De eerste hit van hen. 1982 was het voor. En je loog tegen mij. Het zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Lieve luisteraars, welkom. Dit is de Middle of the Road Show. En we presenteren ook graag voor jou een plaat van de BG's. Hier zijn Barry, Robin en Mark.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Wordt toch wel tijd voor koffie, hoor.
0: Wel Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Daar heb ik dan mijn glas.

DJ's en misschien ook dames en heren, wij hebben deze plaat grijs gedraaid, hè? In een grijs verleden. Goh, al leek het gisteren. Funky Town was het Wips Inca 1979. Gouden vragen, ze komen voorbij in de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En in menigeen heeft wel een herinnering aan een bepaalde zomer, toch? Ook Bobby Goldsboro, die zong dit. Luister, Summer the First.

Uit de jaren van de boybands. Ja. Ze stonden op en ze vielen. Maar goed. Sowieso bekende Nederlandse hit uit 1996 van het Nederlandse boyband trio Bad. B-E-D. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door bekende broers. Dat waren Robbie en Freddy Boy.

0: vrijdag nooit in de pan is geweest.
1: Nee.
0: Maar volgens mij wel de allerberoemdste eens buiten Donald Duck om... moeder zijn geweest, muzikaal gezien althans. Hè? Het kwam helemaal uit de disco scene. 1978. Stuk gedraaid in de... Was het Club Disco 54 of zo in New York? Mensen, lieve mensen, wat een plaat, wat een hit. Het was Reggie's op de radio. Als de meeste lekkere hoogstandjes. Komen zo regelmatig ook een zongverdeling.

0: het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
4: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de

Zo inderdaad, de week gaat weer een snel tempo voorbij gaan natuurlijk. We zijn alweer dinsdag. Bijzonder gezellig als je weer bij bent. Het is over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk. En het was Changes en Lovers Holiday. Ja, waarom niet, hè? Inderdaad. Eventjes inplannen in de agenda natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Hier zijn de Four Tops. Can't help myself. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreken tot 1 uur op je radio.

de zeker zachte muziek natuurlijk van de Four Tops. En dan allemaal met een sugarpop gaan hier. I can't help myself, ja. Moet je even eens hulp vragen natuurlijk. Hè. Als je het zelf niet kan, als je twee linkse handen hebt, geen probleem. Het is dinsdag vandaag. Je hebt een reden om te zeggen, ja, het is dinsdag ook voor mij natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Supertramp, The Logical Song. Fantastisch dat je erbij bent. Op jouw favoriete radiostation, ja.

En de laatste vlog zegt weer 20 jaar natuurlijk, hè. Madonna, daar heb ik het allemaal over. En dat dan met haar Papa Don't Preach. Ja, ze is weer helemaal terug, mag je zeggen, inderdaad wel. En misschien komt haar dochter ook wel in haar plaats te nemen natuurlijk. En de showbiz wereld als het ware. Heel bijzonder goedemiddag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak op dinsdagmiddag. En we doen dat natuurlijk iedere dag tussen 12 en 1. Van de zondag tot en met de vrijdagmiddag natuurlijk. Hier is de Culture Club. Ken je deze nog met Karma Chameleon? Natuurlijk.

0: Boy George. Die alle records gebroken heeft. Dat we eerst niet wisten of het een man of een vrouw was. Maar in ieder geval, hij was ja, en de sound. En van de jaren 80 natuurlijk met de Culture Club en Karma Chameleon.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Wat de mensen toch allemaal moeten doen, hè, om de jingle te kunnen starten. Inderdaad wel. Hier is de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Tina Turner. En dit allemaal met haar What's Love Got To Do It. What To Do It. Op jouw dinsdag. Goedemiddag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Geniet ervan, want het is maar één dag in het jaar dat je kunt genieten van een jaartje ouder te worden. Hier is Tina Turner. What's love?

wat een vrouw, wat een vrouw. Ja, je kunt wel zeggen van Tina Turner natuurlijk. Wat een wave ook natuurlijk wel. Hè. Dat mag ik ook wel zeggen. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Spijtig genoeg is ze ook van ons heen gegaan al heel tijdje geleden. Maar haar muziek wel, die kunnen we natuurlijk blijven draaien. Inderdaad wel. De zomer is wel een klein beetje al een tijdje achter de rug. Maar dat geeft allemaal niet voor Don Henley. Hij blijft zingen over zijn Boys of Summer. Goedemiddag, smakelijk eten deze dinsdag. En ja, we doen het tot 1 uur natuurlijk. En in het heetste nieuws, ik heb al eens eventjes in de boekjes gekeken. John Lennon komt aan de beurt vandaag. Dus voor de liefhebbers van John Lennon, straks een uitgebreide samenvatting van John Lennon. Hier op jouw radio. Op jouw fantastisch radiostation. En als Don Henley nu wil gaan zingen, dan ben ik uitgepraat. Hier is hij.

0: the best internet radio stations around. You're listening to
1: iHeartRadio.
2: Lunch Break, breaking news toen.
3: Zoiets over het ijs van Halloween geworden. Heel bijzondere goedemiddag. Het Lunchweek Breaking News van vandaag, dinsdag. En vandaag gaan we terug naar 1980. Vandaag in 1980 begint John Lennon in de Hit Factory Studio in New York aan de opnames van zijn Double Fantasy LP. Wat zijn laatste album zou worden. Hier is John Lennon en Yoko Ono en het allemaal met zijn Woman.
4: Where are we going, fellas? Two, three, four.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

je nog aan tafel zitten, zou ik zeggen, eet smakelijk, eet smakelijk. Ja, en dan wel Simple Minds en Don't You Forget About Me. Natuurlijk ben je me niet vergeten, anders zou je niet luisteren naar de radio natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog onze artiest van de week natuurlijk. En laten we nog eens eventjes naar die, naar die mooie zomer van 2026 gaan. Inderdaad wel. Dat allemaal samen met de madametjes of de dametjes van de Bananarama. Hier zijn de Bananarama's en Cruel Summer. Goedemiddag. En gezellig als je erbij bent. Stay tuned.

inderdaad heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Volumia. En zet het volume maar een klein beetje hoger. Zou ik zeggen dat mag allemaal wel hè, vandaag. Want het is tenslotte Happy Tuesday of Happy Dinsdag. Inderdaad wel. En dat was dus Volumia en afscheid. Ja, inderdaad wel. Maar nog geen afscheid nemen. Straks om 1 uur is vroeg genoeg, zou ik zeggen. Eventjes naar Spanje. Hier is Poco of Paco. En dit allemaal met hun Amor de Mis Amores.

0: maar goed, maar eens eventjes na de zomer natuurlijk lekker zonnig zijn op de radio. Natuurlijk wel, zeker in de lunchbreak over de middag tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Was muziek van Paco en Amor de Misa Morris. Ja, inderdaad wel. En ja, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden niemand meer en niemand minder dan Miami Sound Machine. Hier zijn ze met Bad Boys. Tot morgen. Morgen is het alweer de helft van de week natuurlijk. Morgen is het alweer woensdag. Joepen de poepie. En een halve dag in school. Hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Miami Sound Machine. Tot morgen. En stay tuned.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

half over 1 hier bij iTurn. Welkom op deze dinsdag namiddag. 13 oktober. Het begon vandaag met Jason Mraz. En I'm Yours. Gevolgd door deze Lying Eyes uit 1975. Van de Eagles. Uit het album One of These Nights.

Dat je weer iTunes luistert op deze dinsdagmiddag. Cher en de Soup Troop Song. Onderweg Erasure. Colby Kylot. The Trox en deze First Aid Kit.

Wat zo leuk is aan het originele. Het kwam uit 1965 en het klonk vanuit een blikken doos. The Trucks en Wild Thing.

werd ooit eens afgewezen bij American Idol. En bij haar tweede auditie zong ze zelfs dit nummer. Dat wel in een vroegere versie. Maar de jury stuurde haar destijds al in de voorrondes naar huis. Colby Kylert. Hier met Bubbly. Met iTurn. Bijna 20 jaar oud. Onderweg Yves de Senders. Eigen bodem. De Four Tops en Eranger.

0: Goedemiddag, welkom bij iTurn Radio. Dit is een uur Benny de Zwart op je radio.
1: Hollanders! Ja, dat is zingen, dat is terreurdreigingen vieren. Kijk,

0: dat is geen Hollander. Nee, geen Nederlander, maar wel toch een Belg. Een West-Vlaming. Collega en vriend Yves de Sender. Dat is zijn eerste single. Alles voelt anders.
1: Nog even hier.
0: En blijf nog even hier. Doen, zou ik zeggen.
2: Aha, aha.
0: Het kan niet anders.
2: Good girl going back.
0: Want ik help vandaag aan de afval.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letschert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer.

0: bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes
3: Radio.
2: The radio station with

0: in het item. Hey DJ, where's the bass? The Cure vanavond met het nummer Just Like Heaven. Het is alweer tijd voor dit jingeltje.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Op één nummer na ben ik alweer door de muziek heen voor vanavond. Dus we zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond, voor deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Ja, dan wel. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer, is deze week van Sam Cooke en heeft de titel Having a Party. En dit nummer vind je op het album Sam Cooke Live at the Harlem Square Club. Uit 1985, maar opgenomen in 1963. Hoe weet ik dat zo goed? Nou ja, donderdagavond bij Album Tracks staat hij er ook tussen. Tussen 8 en 9 met twee andere live nummers. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne avond verder. Tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Of morgenavond mag ook. Even over de klok van 7, de Rock'n'Roll and 70's Show. Een donderdagavond Bart Guitar Platform. Gevolgd door dat programma waar ik de afgelopen 2 uur al over heb gepraat. Wat ik elke week ga doen. Getiteld Album Tracks. En voor u wens ik je een hele fijne radioavond. Het is toch helemaal niks op tv, gelukkig. En ik zeg, hey, tot de volgende week bij de muzikale tijdmachine.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Nou, gaat wel lekker hier zo. Het kleine technische storing, nou opgelost. Welkom terug bij Jamming met DJ Rome en Timmy Vrije Tijd, wat dan ook. Hope Walk uiteraard, want dat ben ik gewend. Maar ook een hoop Italo's en wat dance. Hoop aanvragen ook van Richard Roberto en Yolanda, also known as Mrs. Y. Nou, zullen we dan maar, als het een beetje mee zit. Het is hier net maandagmorgen hier zo. Het is echt ongelooflijk af en toe. Maar goed, dat maakt niet uit.

is aan de quote van... wie was het ook alweer? Ja, jezus, het is echt maandagmorgen. Hier is het Tom Petty natuurlijk. En daarvoor Midnight Man, Flash in the Pan. En ja, Tim is wederom pleiten. Nou, niet op vakantie, maar lekker voor zijn werk in het midden van Duitsland. Ook lekker natuurlijk. Ik heb gehoord dat ze er heel veel bier hebben en dat het heel lekker is daar zo. Dus nou, Tim, geniet ervan. We gaan verder met een aanvraag. En ja, de meeste mensen die mij een beetje kennen weten dat ik behalve van rock en reggae ook van, ja, hoe noem ik het zeggen, niet-westerse muziek houd. Dan ga ik niet gelijk Marokkaans of Turkse muziek draaien, maar dit is wel erg grappig. Dit is een band uit, nou ja, goed uit het midden van Azië eigenlijk. En dan vraag je af, ja, maken ze daar muziek? Ja, ja dus.

Marco Winneveld, Jimmy Buffet en daarvoor Look of Love ABC. En zoals ik zei, Tim is pleiten, die komt volgende week weer terug. Die zit nou achter een biertje ergens in Duitsland. Maar dat maakt niet uit. We gaan lekker verder met lekkere fusie tussen walk en wat dan ook. En ik vind het heerlijk om te reizen.

Rock'n'Roll eind jaren 70 van Amy Stewart. Won het origineel van Eddie Floyd natuurlijk. En daarvoor was dat Jumpy Jack Flash by the Rolling Stones, aangevraagd door Yolanda. We gaan, dat was geen Rolling Stones, dat was iets heel iets anders. Dat was Culture Club met Do You Really Want to Hurt Me? Met een toast op het einde. En dat is, dat doen ze in Jamaica met heel veel reggae nummers. Dus leuke uitvoering. Fijn. Nu verder met een aanvraag van Yolanda. Hier zijn de Rolling Stones, Jumpy Jack Flash.

0: lekkere lange versie van Love Action van de Human League. En daarvoor dat was Electricity van OMD, een van mijn favoriete bands. Oh nee, help!
1: Dames en heren, IC4308, vertrektijd 8 uur 9. Naar Amon zal vandaag alleen stoppen te Antwerpen, Bergen, Liert, Herentals, Geel, Mol en Lommel. En zal niet stoppen te Leuven en Aarschot. Maar wees niet getreurd, want hier is het blokje van Bouwhuis. Dus hou je maar vast.
2: Gode yaka in a rubber dub style, eh? A Brooklyn style, eh?

0: Spamoniaca. Spamoniaca.
1: De klok is op al huis. Daar word je stil van.

You should be dancing by the Bee Gees. And the four, I Need You van Armin van Buuren en Gary Bay. En daarvoor een lange versie van Go de Iacca en van Moniaca. En allemaal Dokje van Bouwhuis, die zijn huis nu aan het verbouwen is. Ja, kan allemaal natuurlijk. Jolanda heeft zin in iets Italiaans, dus nou ja, dat ken. Nou, Vasco Rossi, hoppa.

het wezen? 1986? Denk het wel. Let Us In Love, Level 42. En daarvoor is de rest comes van Motorcycle. Nou, Tim is aan het werk. Timmy at work. En ergens in Duitsland waar het bier heel erg lekker is. Dus vandaar dat ik het even overneem. We gaan verder met een, ja, wat zou ik zeggen, een cover van een welbekende Italo. Dit is een origineel van Flaggio, en maar deze versie van Oliver Heldens. Take a chance.

Follow the Light van Bad Boys Blues, een AVA van Roberto Garibaldi uit Alt Beierland. En daarvoor Gus van Super Human, ergens uit de jaren 90, zullen we eind jaren 90 zijn. En we gaan lekker verder met het stof van de speakers blazen. Hier zijn de Editors met Sugar.

Blijf lekker Radiohead. Where End You Begin. En daarvoor, dat was Sugar van Editors. Ben aangekomen bij mijn laatste plaat voor vanavond. Lekker de non-stop lekker het overnemen na 11 uur vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Tim neemt het over volgende week. En tot de volgende keer. Dit is The Ways van Yellow.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.